0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen. En tot zover het nieuws.
3: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: 4 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen. En tot zover het nieuws.
3: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen. En tot zover het nieuws.
3: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Let's do it! Hey,

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en dan komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En tot zover het nieuws. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: kiks.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

Funny Funny, de Sweets. Hey, welkom in je weekend. Het is alweer 8 uur geweest. Zaterdagochtend. Nou, ik ben er weer hoor. Ja, zeker. Tot aan 12 uur. Ga ik ervoor zorgen dat je niet zonder de broodnodige info zit om er een geweldig weekend van te maken. Misschien is de agenda nog wel leeg. Kijk je nu naar buiten en denk je, weet het niet zo goed. Ja, het is ook gewoon een bewolkte dag hoor. Af en toe wat regen en motregen. En al met al blijft het zo vandaag. Maar is het over het algemeen toch echt wel meestal droog. Dus maak het niet erger dan het is. Morgen dan ook bewolking, ook wat regen. Maar ineens komt morgenmiddag de zon erbij. En dan vanaf maandag wordt het langzamerhand wat beter. Dan zijn er zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Kortom, eigenlijk al met al best oké, zou ik willen zeggen. Joh. Nou, wat doe ik nog meer? Uiteraard de allerbeste muziek voor je draaien. Mocht je een goede suggestie hebben. Kom maar door. Stuur me even een berichtje via Instagram. Vind ik leuk. @WernerSteenbergen. Een echte ouwe van Sonny & Cher heb ik voor je. Nieuwe muziek van Sven Selier.

Sven Selier en Somebody New komt gewoon uit Nederland. Dus on-Nederlands goed als je het mij vraagt. Wat een prachtig liedje. Daar op de zaterdagochtend van DNO met T. Pau zo meteen. Ook de streekagenda. Nu Sonny en Cher, I Got You Babe. Goedemorgen.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: China in Your Hand op je zaterdagochtend. Lekker om die weer eens te horen. Gaat trouwens niet over het land China, hè, dat je ineens in je handen kunt houden. Dus een beetje groot, ook wat zwaar, denk ik. Maar over porselein, ja. Dus van die theekopjes en zo, hè, of vaas, of nou ja, dat soort dingen. Als het maar van porselein is gemaakt. Of het dan ook Chinese kwaliteit heeft, geen idee. Hoewel er in China vast ook een prachtig handwerk wordt geregeld. Dus alles zal daar ook niet per se slecht zijn. Hey, goed dat je erbij bent. Het is zaterdagochtend. Ik ben Werner en ik zorg ervoor tot aan 12 uur dat je de allerbeste muziek hoort. Mocht je een goede suggestie hebben, muzikaal gezien dan, hè. Ja, al nog suggesties zijn ook welkom trouwens. En stuur me even een berichtje op Instagram. @WernerSteenbergen Met Sam Fender en Olivia Dean zometeen. Mooi liedje. Ran Me In ga je horen naar Veldhuis en Kemper. Dit is Te Blond.
1: Ja.

Klijs uit het nieuws. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee door roestlekke giftige stoffen. En de Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen met 17 cent per liter te verlagen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Tot aan 12 uur de allerbeste muziek. En de weetjes die je niet had willen missen, met zometeen weer de streekagenda van Tony Mulder. Tony is er elke zaterdagochtend bij en heeft helemaal scherp wat er gebeurt voor de komende week. Nou, ik focus me zo'n klein beetje op het weekend. Is er iets wat leuk is om even mee te pakken?

op slapopstaphorst.nl. Dus slapopstaphorst.nl. En daar zou je bijvoorbeeld even heen kunnen gaan vandaag. Dus trekkertrek is dat eigenlijk, hè? Een beetje in de volksmond. En verder kun je ook naar de Fruitpersdag en de Meulenmarkt in Zuidwolde, bij de Meulen van Wassens. Daar kun je dus allemaal fruit gaan ophalen en kopen en zo. Hè? Dus hartstikke lekker.

naar DNO voor de Toto uit eind jaren 90. Hold the line. Favoriete nummer van de telefonisten, hè? Ja. Blijf even aan de lijn. Gaat heel ergens anders over hoor, maar een klein grapje. Zaterdagochtend moet kunnen, toch? Dan nu naar de 80's. Hier is Whitesnake. Here I go again.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Ari. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal.

0: maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

Welkom in je weekend, Bon Jovi, net na 9 uur met In These Arms. Ik ben Werner en tot aan 12 uur. Weekend Werner met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Ja, dat is nogal een belofte. Maar ik ga het elke keer weer waarmaken met zometeen een lekkere ouwe van The Beatles bijvoorbeeld. En Crisscross Amsterdam is ook voor je onderweg samen met Frans Bauer en Jan Smit. Vandaag een leuk event op de Tippen in Staphorst, namelijk Slap op Staphorst. Het draait daar om de trekkers, de trucks, de pk's en vooral heel veel trekkracht. Gisteravond begon het al, maar vandaag is er ook een heel programma. Ja, bij tractor pooling is het eigenlijk heel erg simpel, hè? Een trekker of truck die moet een steeds zwaarder wordende sleepwagen zo ver mogelijk over een baan zien te krijgen. Dat is niet per se makkelijk. Want er komt heel wat vermogen, geluid en soms ook een flinke rookpluim bij kijken. Die trekkers worden wel echt flink uitgedaagd. Het is een echt publieksevenement. En het is niet alleen leuk voor iemand die echt wat met trekkers heeft. Echt veel te beleven daar. Vandaag dus van 9:30 tot 18:00 kun je terecht in Staphorst op evenemententerrein. De Tippen, waar heel veel wordt georganiseerd. Hè? Want daar zijn ze in Staphorst hartstikke goed in. Mocht je ook iets doen dit weekend, iets organiseren, mag iets compleet anders zijn, laat het vooral even weten. En stuur een mailtje naar redactie@dnomedia.nl. Of stuur me een DM op Instagram, dat kan ook, dat is makkelijk. Dan zie ik alles direct binnenkomen. Weersvooruitzicht is bewolkt, een klein regenbuitje, beetje motregen. Maar over het algemeen niet heel erg dramatisch. Laat je er vooral niet door tegenhouden, zou ik zeggen. Hier zijn Crisscross, Frans

te horen op DNO, The Beatles, While My Guitar Gently Weeps, Jorro Christmas Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Mooie samenwerking, zij hoort bij mij. Zometeen een man die eindelijk een beetje een soort van rustig jaar heeft gehad, denk ik. Sinds december vorig jaar is hij namelijk vrijgesproken van ontucht. En wellicht gaat hij binnenkort weer op het podium staan. Over wie heb ik het? Nou, ik denk dat je wel een idee hebt.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

16 december vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie om niet in hoger beroep te gaan. En daarmee was hij vrijgesproken van alle aanklachten. Of dat uiteindelijk de

meestal met de hond, maar heel lang geleden liep je met de dinosaurus. Was not was op DNO, Walk the Dinosaur. Lekker om die weer eens te horen. Het laatste nieuws uit de wereld, ook Aretha Franklin en George Michael ga je zo meteen horen. Maar eerst, good luck babe, dat zeg ik tegen Chapel Roan.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen euro kostte. Rond 2050 kan dit iedere twee jaar gebeuren. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. En de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het dat genoteerd staat in de hemelse 100. Wat is dat dan weer, Werner? Ja, dat is de lijst met artiesten die er helaas niet meer zijn. Aretha Franklin overleden, George Michael ook alweer een poosje niet meer onder ons. I Knew You Were Waiting, ja, dan blijft de muziek over, hè? Prachtige muziek om zo af en toe nog eens te draaien voor je. Hey, als je vandaag door het centrum van Meppel loopt en ineens wordt ingehaald door een Japanse stripheld, kijk dan niet gek op. Grote kans namelijk dat hij onderweg is naar Mirai Nexus. In de kerk aan het Kerkplein in Meppel wordt namelijk vandaag een conventie gehouden rondom anime, gaming, cosplay en Japanse popcultuur. En juist de locatie maakt het heel bijzonder. Een historische kerk die voor één dag verandert in een kleurrijke wereld vol kostuums, games en Japanse cultuur. Er is een artist alley met makers die hun eigen werk en merchandise verkopen. Er zijn workshops en optredens. En ja, cosplayers, dat zijn die mensen die zich dan uitdossen in een pakje van een Japanse stripheld. Die kunnen ook helemaal losgaan. Het evenement is ontstaan omdat de organisator zelf, die woont ergens in Friesland, het zat was dat er voor dit soort conventies steeds het hele land door moest reizen. En inmiddels woont ze in Meppel en dacht ze, nou weet je wat, ik ga het gewoon zelf organiseren. Mirai Nexus is vandaag dus aan het Kerkplein in Meppel in de kerk te vinden. Als je van Japanse strips houdt, dan moet je daarheen. Ja, ik persoonlijk vind het allemaal een beetje te flashy. Het is niet echt mijn ding, maar ik denk wel dat het interessant is om er gewoon even een keertje naar te kijken. Ja, nou, iets heel anders weer, hè. Ja, er zijn zoveel leuke evenementjes. En hier wist je waarschijnlijk niks van. Nee, als je nu zit te luisteren, denk je, hè? Ja, ik heb eens een Japanse strip gelezen, maar hoe zit die wereld in elkaar? Nou, dat ga je daar beleven. Ga het gewoon ervaren, zou ik je willen meegeven. Goedemorgen, je luistert naar TNO met Jermaine Jackson. Zometeen naar Kygo. Take me back.

bekendmakers. En daarna is het tijd voor de sport. En daarna kun je nog weer genieten van de Hollandse hits in de Oranje Top 30. Maak er een geweldig weekend van. Spreek je volgende week zaterdagochtend weer om 8 uur hier op DNL voor Weekend Werner. Dit is John.

0: oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En tot zover het nieuws. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan verschillende files. De meeste hebben 5 minuten vertraging, deze meer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten. Op de N282 Breda Tilburg is nog steeds de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Geelsen en Rijen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8.

0: op kiks.nl. Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagne. Je voorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Leon van Duivendijk.
1: En dat klopt helemaal, luisteraars. Smaakmakers, deze zaterdag, de 19e. Hier voor me ligt weer het programma en dat zal ik even voorlezen. En dan kunnen we gelijk van start. We beginnen met Johan Wanders uit De Wijk. Althans, hij heeft een repaircafé. Is die begonnen of gaat hij beginnen in De Wijk? En nou, daar wil ik eventjes het nodige van weten, want ik vind dat altijd wel leuk. Na 12:30 komen Naomi en Leanne en waarschijnlijk ook een juffrouw uit Hoogeveen. Die hebben een project over e-waste op school.

kunnen ze puntjes mee halen. En die vonden het heel leuk van, mogen wij dat op de radio uitleggen? En dat mag, dus die komen straks ineens twee jonge mensen in de studio. Gebeurt niet zo vaak. Vervolgens Gerlof Pronk van de Naberhoeve. Kijken hoe hij de zomer door is gekomen in de droogte en de plannen. Dan is het 1 uur. Dan komt Shani Stam. Niet hier in de studio, die woont in Loenen aan de Vecht, dus dat was een beetje ver rijden. Maar die heeft een heel erg leuk vakantieverhaal. En dat gaat over de handschoenen van koningin Maxima. Ja, echt waar. En we sluiten af met Minne Jellema, oud-badmeester en zweminstructeur van de Waterleden hier in Zuidwolde. Die heeft het allemaal meegemaakt, wat er veranderd is. En ik wil wel eens weten hoe het nu met het gezag staat over de jeugd en wat voor leuke dingen hij heeft meegemaakt. En dan is het 2 uur en dan stoppen we er gewoon weer mee. Maar eerst muziek.

0: 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Zo, de kop is eraf. The summer is over. Dusty Springfield. Ja, toch een beetje treurig, maar ze heeft wel gelijk natuurlijk. We gaan gelijk van start, want zo heel veel tijd in het eerste half uur hebben we niet meer. Welkom, Johan.
2: Ja,
1: in de uitzending. Een repaircafé in de wijk. Was daar behoefte aan of dacht je van, het lijkt me gewoon leuk om te doen?
2: Nou, dat laatste eigenlijk, want ik ging natuurlijk met pensioen vorig jaar en dan weer wat extra tijd kreeg je. En ik liep al lang rond met het repaircafé, dat lijkt me wel wat. En we hebben in de wijk een wandelclub op maandagochtend. En daar liep Albert Velting van de Stichting Welzijn liep daar mee. Daar kwam ik mee aan de praat van, hé, ik heb het idee om een repaircafé te beginnen. En hij had de opdracht vanuit de gemeente eigenlijk van, hé, ik moet wat mensen bij elkaar brengen. En zo hebben we eigenlijk de samenwerking ook met Welzijn gevonden. En ja, zijn we eigenlijk begonnen met een repaircafé De Wolden. We zijn nu een maandje of 3-4 onderweg met. En we hebben 11 vrijwilligers op het moment.
1: Is dat veel? 11?
2: Ja, ik weet het niet of het veel is. Als er geen reparaties komen, is het te veel.
1: En dat
2: is
1: ja,
2: te veel.
1: Dat is,
2: we hebben geen idee wat op ons afkomt. Maar om te starten is het denk ik voldoende.
1: Ja, ja.
2: En we kunnen, omdat we eigenlijk het samen doen met Welzijn, De Wolden, kunnen we in het dorpshuis, hebben dan ons repaircafé. We hebben van het dorpshuis een stuk schuur gekregen waar we gereedschap, spulletjes hebben.
1: Oh, mooi.
2: We hebben wat verzameld met z'n allen. Iedereen die draagt wat bij. Dus we gaan beginnen, 23 september.
1: 23 september, ja. Dat is volgende week.
2: Dat is volgende week woensdag. Om 1 uur hebben we de opening. En onze lokale plus die verzorgt voor het gebak. We hebben wat sponsoren gevonden in de gemeente. Van de leveranciers Kuiper in Koekangen. En de fietsenmaker Huisjes in de Wijk. Die helpen ons een klein beetje op weg. Dus dat, ja.
1: Waarmee helpen die?
2: Nou, die helpen met het gereedschap. Ook, wij moeten natuurlijk ook spulletjes kopen. De spullen zijn stuk. Mensen moeten nieuwe onderdelen kopen. Dan kunnen wij ze verwijzen of naar de fietsenmaker of naar Kuiper in Koekangen. En dan kunnen ze dan hun spulletjes halen. En dan krijgen ze van ons een bonnetje mee. En dan krijgen ze tegen een gereduceerde prijs de onderdelen mee. En dan kunnen wij het weer repareren de volgende keer. Dat is een beetje het idee.
1: Ja. En is die woensdag, is dat ook gelijk de dag dat hij wekelijks open is?
2: Ja, hij gaat de derde, en ik moet zelf even goed kijken. De tweede en de vierde woensdag van de maand zijn wij open. Van 1 uur tot 4 uur.
1: Het hele jaar door?
2: Als het ik denk dat we in de vakantie wel een pauze in lassen. Ja, maar in basis het hele jaar door. En de mensen kunnen zelf spullen aandragen. Alles wat in huis tilbaar is, dat kunnen ze eigenlijk meenemen.
1: Okay.
2: En dan kunnen wij.
1: Dus als je heel sterk bent, dan kan je met het heel groot aankomen.
2: Ja, dan die uitdaging gaan we aan. Maar je moet ook weer meenemen. Dat is ik denk dat we het dan niet repareren.
1: Ja, want dat is het vaak met de repaircafés. Van met wat kan ik daar naartoe?
2: Ja, eigenlijk alles wat in huis is en draagbaar is. Dus een wasmachine valt er buiten, koelkasten vallen er buiten. Maar voor de rest alles, koffiezetten, bananen, haven, en bandrecorders. Eigenlijk alles wat een beetje draagbaar is, daar kan je mee naartoe. Dan hebben we mensen die één is beter in elektronica en ander is beter in fietsen.
1: Ja.
2: En dus de plumage, de diversiteit hebben we best wel groot. Het is de bedoeling dat de mensen het dan zelf brengen. We geven een oordeel erover. Als we het kunnen repareren, die middag repareren we het. Anders krijgen ze een advies mee. En het spullen moet 's avonds weer weg. Want we hebben geen opslagruimte.
1: Nee.
2: Dus dat is wel handig. Maar we hebben wel ook met de vrijwilligers overleg. Stel dat iemand komt met een stofzuiger. En hij krijgt hem niet klaar. En hij zegt, nou, ik neem hem mee naar mijn eigen huis. En daar kan je hem later ophalen.
1: Ja.
2: Prima.
1: Ja.
2: Proberen een heel veel vrijheid te creëren.
1: Ja. Ja.
2: Dat is wel de bedoeling ervan.
1: Maar het lijkt me dat er ook spullen zijn waar je zegt van, nou, daar hebben wij gewoon helemaal geen verstand van.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan kunnen we het niet repareren.
1: Nee, dat lijkt me.
2: Maar dan proberen we in ieder geval een advies te geven waar het wel gerepareerd kan worden. En ik las in het blaadje Enter van de seniorenweb dat er ook nog een jaarfix is. Een jaarfix, dat is een website. En daar kun je dan ook met vragen terecht. En die kunnen je ook weer met dat spul weghelpen.
1: Okay.
2: En vanuit het repaircafé zijn wij ook onderdeel van Repair Vereniging in Nederland, zeg maar. Die hebben een hele grote website waar alle alle handleidingen van apparatuur en keukenspulletjes opstaan.
1: Oh, dat is
2: en reparatieadviezen. Dus dat is wel leuk georganiseerd.
1: Dat is zeker leuk georganiseerd. Ja.
2: Het is vaak toch wel, hoe haal je dingen goed uit elkaar? Zonder dat het openbreekt en alles.
1: Ja. Er zijn inderdaad apparaten van zo gauw je ze openklikt.
2: Ja.
1: Ben je zo'n dingetje kwijt, breekt er iets af en is het over.
2: Ja.
1: Dan lukt dat niet meer.
2: Maar goed, we hebben ook een meubelmaker erbij.
1: Ja.
2: We hebben iemand die goed met textiel om kan gaan. We hebben een computernuts erbij. We hebben eigenlijk van alle pluimages wat je gewoon in en om huis gebruikt.
1: Ja,
2: dat hebben we wel binnen.
1: En als er iemand komt van mijn gasmaaier die moet geslepen worden, dat doen jullie ook zeven? Nou, dat doen we niet.
2: Nou, dat is een beetje een grensgeval, denk ik. Maar je ziet tegenwoordig wel allerlei grasmaaitjes en dingetjes.
1: Ja.
2: Nou, als we ze kunnen repareren, dan doen we dat.
1: Ja, die robots.
2: En als we ze niet kunnen repareren, dan sturen we ze naar Kuiper in Koekangen van. Daar kun je nieuwe grasmachines kopen.
1: Ja,
2: je kan niet altijd alles repareren.
1: Nee, dat snap ik.
2: En proberen ook een eerlijk advies te geven van, nou, dit is niet meer reparabel. Koop dan een nieuwe en dan gaan we op die manier daarmee om.
1: Als een onderdeel duurder wordt, dan...
2: Nou, mensen moeten ook zelf wel voor de onderdelen zorgen. We gaan ze wel helpen van, nou, je kan het daar of daar kun je het bestellen of kopen. En daar gaan we ze wel mee helpen. En dan komen ze een week later weer en dan gaan we het repareren.
1: Ja, daar moeten mensen dus een beetje verstand van hebben van wat is er aan kapot.
2: En nou hebben we onze vrijwilligers voor die dat wel aan kunnen geven van, nou, je moet een nieuw snaadje kopen of een nieuw lagertje of koolborsteltjes, weet ik veel.
1: Dus ze komen een keer met het apparaat wat het niet meer doet.
2: Ja.
1: Jullie kijken daar naar doorheen, halen het uit elkaar en zien van, nou, daar is iets kapot gegaan, moet vernieuwd worden. Dan gaan ze weg, moeten ze kopen en dan komen ze nog een keer.
2: Die kans bestaat, maar als we het gelijk kunnen repareren, gaan we het ook doen. Want we hebben natuurlijk best wel wat onderdeeltjes. En soms moet je gewoon iets aan elkaar lijmen. Dus we hebben dat soort spulletjes wel voorhanden natuurlijk. Maar ja, als echt een onderdeel stuk is, dan dat hebben we niet allemaal voorhanden. En dat zal in de loop der tijd wel groeien natuurlijk. Van, ja, als je oude apparaten krijgt, dan haal je er ook weer wat spulletjes uit.
1: Dus dat, ja.
2: We weten niet waar het naartoe gaat.
1: Nou, dat is ook het leuke ervan.
2: Ja, dat maakt het ook leuk.
1: Ja.
2: Als je weet waar het naartoe gaat, dan is het voorbij.
1: Ja. Hebben jullie ook georiënteerd bij andere repaircafés? Van hoe doen jullie dat?
2: We zijn in Meppel geweest. Daar hebben ze een groot repaircafé. En die zijn natuurlijk veel verder dan dat wij zijn. Maar daar hebben we wel wat kunst afgekeken van, hey, hoe ga je met je vrijwilligers om? Hoe ga ik met spullen binnen? Wat zijn de voorwaarden ervan? Voor onszelf hebben we ook wat huisregels gemaakt.
1: Ja.
2: We zijn in Ruinen geweest, hoe gaan ze daarmee om? Dus we hebben wel een beetje gekeken in de regio, hoe doen ze dat en waar is de behoefte aan?
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk nooit het eerste waar je aan denkt, maar je moet ook met verzekeringen krijgen te doen. Hè? Dat mensen zeggen, ja, daarnet deed hij het nog.
2: Ja,
1: jullie hebben hem kapot gemaakt.
2: Dan hebben we dus ook duidelijk in de huisregels staan hoe we daarmee omgaan.
1: Ja.
2: En juridisch moet je natuurlijk ook wel wat dingen regelen.
1: Ja.
2: Van als er wat misgaat of er gebeurt een ongelukje. Dus dat is dan afgedekt in het repair.org. Omdat we daar lid zijn. Daar zijn dan ook de verzekeringen. En het is eigenlijk allemaal wel afgedekt.
1: Ja.
2: Dus dat geluk hebben we dat we niet de eerste zijn die met een repaircafé begint.
1: Ja, en meestal word je dan pas wijs als het een keer echt goed fout is gegaan. En dat kan je dan niet overslaan.
2: Was ook een hele handleiding bij van, hey, hoe start je een repaircafé op en wat moet je aan denken en wat moet je niet aan denken.
1: Ja. Je hebt een EHBO-doos nodig en je hebt een brandblusser nodig.
2: Nou ja, EHBO, BHV, omdat we in het dorpshuis zitten. De mensen van het dorpshuis hebben allemaal BHV en EHBO. Dus dat is voor ons dan weer een zorg minder.
1: Ja.
2: We hebben wel een paar vrijwilligers die EHBO hebben. Maar ja, de een is diploma verlopen en de ander heeft het nog. Dus al dat soort dingen. Maar ja, dat hebben we dan ook weer leuk daarin afgedekt.
1: Dat moet gewoon groeien ook.
2: Ja.
1: We gaan even, als Richard dat goed vindt, even een muziekje er tussendoor doen.

0: Dat is Ede Staal. Het Groningster hebben we niet in huis. We gaan door met het Rietbergcafé met Johan. Goed, volgende week woensdag van start. Als het nou heel druk is bijvoorbeeld, wat doen jullie dan? In het begin kan het bijvoorbeeld heel druk zijn. Iedereen heeft nog allemaal kapotte spullen. En denk, ah, mooi, in de buurt, we gaan.
1: Ja.
0: Er wordt een rij gevormd.
1: Ja, daar hebben we over nagedacht. Dan sturen we een aantal weer terug naar huis.
0: Ja.
1: Maar we kunnen natuurlijk niet alles in één middag repareren. Dus we gaan ook een soort intake houden. Dan krijgen mensen ook een inschrijfformulier bij waarvan alles op staat. Dan kunnen we ook gelijk afspreken, kom dan over 14 dagen terug. En dat moet zich ontwikkelen. Daar hebben we toch in die geest... We kunnen niet alles in één keer.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: We hebben 2 uurtjes de tijd. We zijn om 1 uur open en om 4 uur gaan we weer dicht. Maar in die tijd moet het gebeuren.
0: Ja.
1: Dus en dat is dan de 2e en de 4e woensdag van de maand. Er komt ook nog een website beschikbaar waar mensen zich kunnen inschrijven van... hey, ik heb wat te repareren. Nou, zover zijn we allemaal nog niet. Dus we hebben nu ook gezegd, je kan een telefoontje plegen... en dat zou dan naar mijn telefoonnummer zijn... Voor de oplettende luisteraar is dat 06-51-84-7606. En dan zien we wel weer verder.
0: Ja. En dan kunnen ze afspraken maken.
1: Ja.
0: Dat je zegt van nou, zoals ik het inschat, komt hij maar. Of...
1: Ja. En we weten dan ook op die middag welke specialisten we wel en niet aan boord hebben. Want we hebben van alle vrijwilligers ook gevraagd, waar ben je nou goed in?
0: Ja.
1: En kun je daar zelfstandig mee werken? Of moet het onder begeleiding? Maar ook mensen mogen ook zelf wel dingetjes repareren onder begeleiding van een specialist.
0: Okay. Dus
1: we komen best wel een eind heen.
0: Ja, ja.
1: Dus en in het dorpshuis, als ze moeten wachten, kunnen ze daar een kopje koffie kopen. Dus... alles is eigenlijk wel geregeld.
0: Het is echt een café.
1: Het is echt een café.
0: Ja, mooi zo. Je had het er net ook over dingen van stof, hè? Van textiel.
1: Ja.
0: Jullie repareren ook van de... Moet een nieuwe zak in mijn broek of mijn jas?
1: Ik weet niet hoe ver onze textielreparaties kunnen gaan. Want we hebben een aantal mensen die kunnen textiel repareren. Maar hoe ver dat gaat... Ik zelf krijg nog geen knoop aan de blouse. Dus,
0: dan moeten we niet bij jou zijn?
1: Nee. Dus we hebben mensen die dat kunnen. Dus als er een scheur of een winkelhaken zit, kunnen ze het vast repareren of een ritje inzetten.
0: Maar mijn broek is wat korter.
1: Nou, ik weet niet hoe ver we gaan. Ik denk, dan gaan ze allemaal naar de winkel en dan moeten wij broeken korter maken. Lijkt me geen goed plan.
0: Nee, maar het is goed, die dingen heb je.
1: Ja, maar dat kunnen we dan ook keren bij de aanmelding van... ja, dit past niet bij het repaircafé, daar moet je gewoon ergens anders voor zijn. Dus we proberen mensen altijd wel verder te helpen.
0: Ja, in geval van twijfel lijkt me handig van... als je zelf twijfelt van zou ze dit kunnen, om even te bellen.
1: Ja, absoluut.
0: Dan kan jij een beetje inschatten van...
1: Ja,
0: nou,
1: ja dat gaat wel.
0: Je kunt een poging doen, maar ik geef geen zekerheid.
1: Nee.
0: Een stoel met een rieten zitting...
1: Ik denk dat we daar ook wel... We hebben een meubelmaker erbij. Dus en die kan dan beoordelen van... ik kan dit wel repareren of niet repareren.
0: Ja.
1: Dus ook een stoelpootstuk is en die moet gelijmd worden. Dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen met elkaar.
0: Leuk, leuk. Is er nog iets waarvan jij zegt, want we lopen tegen 12:30, dat je zegt, nou, dat wil ik nog even kwijt?
1: Nee, ik zou het haast niet, niet weten.
0: Kort en bondig de gegevens. Vanaf de 23e gaan jullie open.
1: Ja.
0: Kunnen mensen dan ook al gelijk komen met dingen om te laten repareren?
1: Of ja.
0: Is het gewoon een opening?
1: Het is een opening, maar we hebben wel gezegd, als mensen komen met spullen, ze zijn van harte welkom. Als er 30 man in één keer komt met spullen, zal het een probleem geven. Maar
0: gaan ze allemaal koffie drinken?
1: Dan gaan ze allemaal maar
0: gaan ze allemaal koffie drinken. Ja. En vanaf die datum, 1 keer in de 14 dagen, tussen 2 en 4...
1: Ja, en de 2e en 4e woensdag van de maand.
0: 2e en 4e woensdag van de maand. Ja. In het dorpshuis in de wijk.
1: Helemaal correct.
0: Parkeergelegenheid goed.
1: Aanwezig.
0: Aanwezig. Dan wens ik jullie hartstikke veel succes met het nieuwe Repaircafé.
1: Ja, dankjewel.
0: Er wordt al genoeg weggegooid.
1: Ja, we gaan wat behouden voor de maatschappij.
0: Dat vind ik uitstekend. Ik wens jullie een goed weekend en wie weet tot ziens.
1: Ja, dankjewel.

0: tot 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Dat was Bruce Springsteen, Born in the USA. Wat een lang einde heeft die muziek. We gaan praten met twee heel andere mensen. Ik had net een repaircafé en jullie hebben het over e-waste. En jullie, dat zijn, even kijken, Naomi en Leanne. Naomi, Leanne, ja. En, nou, vertel, jullie zitten op een school. Welke school is dat?
2: De Prins Maurits.
1: Prins Maurits, in Hoogeveen.
2: Nee.
1: Niet in Hoogeveen, eerste fout. Waar wel?
2: In Staphorst.
1: In Staphorst, dat is ook zo. Is ook zo, ja. Hoe is het zo gekomen dat jullie dit zijn gaan doen? Moest dat? Kon je ergens uit kiezen? Was het een project?
2: Ja, het is een soort project. En, dus dan mag gewoon mee. En daar doen wij dus ook al mee.
1: En kon je daaruit kiezen uit verschillende projecten? Van nou, dit lijkt me leuk. Of was dit waar het over moest gaan?
2: Dit.
1: Het laatste?
2: Ja.
1: Ja, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? E-waste. Leg eens voor mij en voor de luisteraars uit, wat is e-waste?
2: E-waste, dat zijn elektronische apparaten.
1: Ja. En wat moeten we daarmee doen? Dat... Is het tegen het weggooien? Is het tegen het...
2: Nou ja, sommige mensen die gooien dat in de prullenbak. Maar je kan het ook gaan recyclen. En dat verdient dan een tweede leven.
1: En je kan ze ook uit elkaar halen en onderdelen gebruiken.
2: Ja.
1: Ja. Dat is dus een goed plan.
2: Ja.
1: Dat vind je ook.
2: Ja.
1: Niet weggooien, gewoon kijken of het nog gemaakt kan worden.
2: Ja.
1: Nou, dat was die meneer die hier net was. Die gaat dat dus doen in de wijk. Kun je zo naartoe. Of hebben jullie ook nog repaircafé in Staphorst?
2: Nee.
1: Nou, dan kan je naar de wijk. Dat sluit mooi aan. Hoe ziet dat... Hoe hebben jullie dat project dan vormgegeven? Van hoe ziet het eruit wat jullie doen? Wat je zegt van ja, je moet het niet weggooien, je moet het nog een keer gebruiken. Hoe gaan jullie dat... Gaan jullie er dingen over schrijven? Gaan jullie er dingen bij elkaar zoeken?
3: E-Waste Race heeft een website en daar kun je dan dingen op de website zetten en dan komen wij het bij u ophalen.
1: Dan kom je het ophalen?
3: Ja.
1: En dan?
3: Dan gaan wij het naar de Milieustraat brengen en dan krijgt het een tweede leven.
1: Maar in de Milieustraat wordt het toch gewoon kapot gemaakt, verder of niet? Dan maken ze het daar ook weer. Daar zorgen ze voor dat het niet in de vuilnisbak komt.
3: Ja.
1: De gescheiden afval.
3: Ja.
1: Want er zit allemaal dure metalen in en die halen ze er dan weer uit.
3: Ja.
1: Maar gaan jullie ook proberen mensen zover te krijgen van, ja, maar je kunt het ook laten repareren? Of brengen jullie het naar de Milieustraat en dan is het klaar?
2: Nou, je kunt het ook naar de repaircafé brengen en dan wordt het gerepareerd.
1: En dat vertellen jullie of brengen jullie dat dan ook naar het café?
3: We gaan gewoon naar het café. Maar hij is natuurlijk niet altijd, is er een plekje.
1: Nee.
3: Dus gaan we kijken wanneer er een plekje is en dan gaan we naar het repaircafé.
1: En wanneer gaan jullie beginnen of zijn jullie al begonnen met ophalen?
3: We zijn al begonnen.
1: En wat voor spullen hebben jullie zo al?
2: Nee. Een stofzuiger, ja, telefoon, accu's, batterijen, magnetron, een oven en ja, zulke soort dingen.
1: Als ik zeg van alles waar een stekker aan zit, dat nemen jullie mee?
3: Ja. Als het als het kapot is wel, ja.
1: Ja, hij ontschrijdt ook niet. Kom mee. Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen van, ik wil een nieuwe telefoon, mijn oude doet het nog. Maar ik wil gewoon weer altijd de nieuwste telefoon hebben. Dus die andere, die neem maar mee. Nou, neem een nieuwe telefoon.
2: Ja.
1: Zitten er ook spullen tussen waarvan je zegt van, nou, dat wil ik wel houden?
3: Nee.
1: Of mag dat ook niet?
3: Ik denk het niet, ik weet niet.
1: Hoe lang moeten jullie dit gaan doen voor school?
2: 4 weken.
1: Jullie zijn al, hoe lang al bezig?
3: Vanaf 34 augustus.
2: En 3 weken ongeveer, volgens mij.
3: Ja.
1: Ja, dus nog een weekje.
2: Ja.
1: Dus mensen die nu luisteren, die zeggen van... Hé, ik heb nog wat in huis staan. Die kunnen jullie bellen.
2: Ja.
1: Of mailen, of hoe gaat dat bij jullie?
2: Dan kan je dan op e-waste race, kun je dan intypen op Google. En dan kan je dat aanmelden. En dan zien wij dat, hoe laat. En dan kunnen wij dat ophalen. Ja, kunnen we dat reserveren.
1: Ja, ja. Maar als dat heel ver weg is, hoe doe je dat dan? Je hebt een auto nodig.
3: Ja. Maar als je het niet meer kan ophalen omdat er bijvoorbeeld iets tussen komt, dan kun je altijd nog op een knopje drukken dat je het niet meer komt ophalen.
1: Oké. En dan moeten ze het zelf maar wegbrengen.
3: Ja.
1: Ja, nee, tuurlijk. En als jullie klaar zijn, dan moet je er een verslag van maken? Moet je daar iets voor opschrijven? Of ze...
2: Nou, je kan er een schoolreisje mee winnen.
1: Oh?
3: Ja.
2: Ja.
1: Kijk aan. En hoe win je dat dan?
3: Met punten.
2: Met de meeste punten.
1: En waar krijg je punten voor?
2: Voor de dingen die je
3: inlevert.
2: Ja.
1: Is elke...
2: Of dat je zeg maar in de media komt.
1: Zoals hier?
2: Ja.
1: Daar krijg je punten voor?
2: Ja. Ja.
1: Hoeveel?
3: 200. Dat is wel een van de meeste waar je het meeste punten vandaan kan halen.
1: Aha, nou snap ik het. 200. Ja, ja. Dan krijg je een schoolreisje winnen. Voor de hele klas of...
2: Ja.
1: En dat gaat over het hele land? Of is dat alleen in Drenthe of alleen in Overijssel?
3: Nu is het volgens mij een beetje alleen Overijssel.
2: Ja.
1: Nou, dan moeten jullie gewoon dat gaan winnen.
2: Ja.
1: Ja, dat lijkt me.
2: Hopen we wel.
1: Ja. Dus je krijgt punten voor dingen die ze inleveren. Je krijgt punten als je hier in de krant of op de radio of televisie komt. En er is een meneer die heeft iets staan nu. Die denkt van nou, dat ding moet weg. Die moet het altijd via de computer doen. Die kunnen jullie niet. Ze kunnen niet bellen of zo, hè?
3: Nee, bellen kan niet.
1: Nee. Dat is ook wel zo handig, anders krijg je inderdaad allerlei telefoontjes en dat.
2: Ja.
1: En dat lijkt me niet handig. En dan kunnen ze opgeven wat het is.
2: Ja.
3: Ja.
1: En als jullie dan zeggen van we komen het halen, dan spreek je een tijd af?
2: Ja.
3: Ze klikken zelf op de website, klikken zelf aan op wat voor tijd we het kunnen ophalen. En dan klikken we de tijd aan wanneer we het dan komen ophalen.
2: En dan komt de adres ook zichtbaar.
1: Ja. Oké. Okay. Hebben jullie het er druk mee?
3: Best wel.
2: Ja.
1: Oh, je had dat ook verwacht? Of denk je van nou...
2: Nou, we hadden wel verwacht dat we best wel druk mee zouden zijn.
1: Ja, ja. En jullie doen met z'n tweeën of zijn er wel meer?
3: Er zijn nog wel...
2: Met 21.
3: We zijn het 21.
1: 21 mensen die het op kunnen komen halen.
2: Nee, we doen het met 21. Maar...
3: We hebben allemaal een eigen ding wat we doen. Bijvoorbeeld, sommigen halen het op. Sommigen die regelen alles. Sommigen die zorgen dat je in de media komt. Sommigen die maken, die zorgen dat er batterijen geteld worden.
1: Oké. En jullie zorgen voor de media?
2: Ja.
3: En ook wel voor batterijen tellen.
1: Ook batterijen, maar ophalen niet.
3: Nee,
1: dat is heel goed geregeld. Dat is moeilijk. Ja. Is er nog iets waar je zegt van, nou, dat wil ik ook nog even zeggen. Wat ik vergeten ben te vragen. Dat zou kunnen.
2: Nee.
1: Nee? Je vindt dit wel 200 punten waard? Zo?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ik kijk even naar de chauffeur. Is het goed zo?
4: Ja, een oproep dat mensen in gaan leven.
1: Ja. Roep maar even op. Mensen in Staphorst en omgeving.
3: Heeft u nog oude apparaten? Dan zouden we het leuk vinden als u het op de website zou zetten.
1: En gooi het niet in de container.
3: Want dan komt er brand.
2: Kan er brand komen, ja.
1: Dan dank ik jullie voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat jullie een beetje in de prijzen gaan vallen.
2: Ja, bedankt.
1: Ja?
3: Ja.
1: Hey, goede reis terug.
3: Dank u.

0: Mighty Songs, Dans in de Herfst, de keuzeplaat van de techniek. Dus de zomer is voorbij en de herfst begint, jongens. Het ene is nog niet voorbij, of het volgende begint al. En zo ook na deze twee leerlingen van school. Is nu Gerlof aan de beurt, luisteraars van de Naberhoeve. Jij hoort mij?
1: Ja, ja, zeker.
0: Mooi zo. Nou, hoe is het leven geweest in de zomer op de boerderie?
1: Ja, droog en schraal.
0: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, het voorjaar was heel veelbelovend, maar nou, de zomer bleef het regen wel te lang weg.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat doen jullie dan? Beregenen jullie wel? Of zeg je van nee, het is de natuur?
1: Nou, alleen op de tuin kunnen we beregenen. Dus de groenten, die houden we groeiend.
0: Ja.
1: Ja. Maar het gras, dat moet zichzelf redden.
0: Ja, hè?
1: Want als we dat gaan beregenen, dan zie je in de bossen naast ons zie je de vennetjes leeglopen.
0: Ach,
1: dus dat maakt dat we het gras niet beregenen.
0: Nee, meen je dat echt? Dat het zo snel gaat?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, je ziet echt het pijl. Als we hier gaan trekken aan de bron,
0: ja.
1: dan zakt het pijl in het bos.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, en dat is niet overdreven. Dus dan voel ik me ook altijd wel een beetje schuldig. Dat ik denk van, oh ja.
0: Nou ja. Daar
1: moet je niet te veel van gebruiken.
0: Ik heb iets van, dat zouden meer mensen moeten zien als ze de kraan lang open laten staan.
1: Ja.
0: Van jongens, kijk, als je achterom kijkt, dan zie je het effect van wat je aan het doen bent.
1: Ja. Ja. Dus dat maakt dat wij het gras niet beregenen en dan gewoon, een beetje proberen te puzzelen.
0: Ja.
1: Van, oh, waar gaan we met de koeien heen?
0: Ja.
1: Ja, en moet we zagen de regen steeds opschuiven. Ik denk, oh shit. Nou, en uiteindelijk hebben we het net gered.
0: Oké. Okay. Dus jullie hebben ook moeten inkopen?
1: Ja. Ja, ja. Bij een bioboer hier uit de buurt.
0: Ja.
1: Die komt dan nu even de koeien extra voeren.
0: Ja.
1: Nou ja, nu staat er zoveel gras dat we zeggen, nou, dan bouwen we binnenkort ook weer af.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Want nu kunnen de koeien het niet meer bij, zo hard groeit het gras. Het is gewoon een soort van tweede voorjaar.
0: Ja, ja. Ja, het broeit natuurlijk lekker op het ogenblik, hè, die grond.
1: Ja, de temperaturen zijn hoog, het vocht is er.
0: Ja.
1: Ja, dus het is echt voorjaarachtig. En ik zag ook al paardenbloemen bloeien.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan slaan we de herfst over en de winter en dan gaan we zo door. Nee, dat moeten we niet doen. Moeten we niet doen.
1: Nee, ik verheug me ook wel op de winter, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: hebben jullie nog plannen in de herfst wat jullie gaan doen?
1: Nou ja, nee, ja, niet hele grote plannen. Maar vandaag hebben we bijvoorbeeld wel een open dag. Waar best wel veel mensen op af zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En wat gezellig druk is op het erf.
0: Ja.
1: En dat hadden we eigenlijk anders in oktober altijd. Maar onze zomerse open dag was, toen was het 35 graden. Dus we zeiden van, oh, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Nou, dan hebben we die twee dagen bij elkaar ingeschoven.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag bij ons op het erf.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar jullie hebben toch ook vaak zo'n dag met inwinteren en zo?
1: Ja, inwinteren. Ja. Maar dat zeiden we van, nou, dat doen we dit jaar dan samen met onze open dag die we van het zomer gemist hebben.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag toevallig.
0: Dus vandaag worden de pompoenen enzovoort worden verkocht?
1: Ja, en de wortels en aardappelen.
0: Alles wat een beetje de winter door zou moeten kunnen.
1: Ja, precies. Wat goed de winter in kan.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en het is gezellig druk op ons erf geworden.
0: Mooi, mooi.
1: Want vanochtend leek het nog een beetje lelijk met de regen. Maar het zonnetje prikt er ook doorheen.
0: Ja. Nee, dat is ideaal voor je. Dat, wat doe jij? Jij loopt een beetje rond, geeft wat aanwijzingen en legt wat uit? Of,
1: een beetje vliegende kiep inderdaad.
0: Hm.
1: Ja. En dan is er iemand die, ik zoek dit. Nou, dan help ik je mee zoeken of wijs ik je het aan.
0: Ja. Wat hebben jullie allemaal op het ogenblik in de verkoop? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet, want er zijn natuurlijk nieuwe dingen bijgekomen. Zijn het echt alleen maar de winterdingen of is het ook van de kruiden en de thee en dat gaat ook
1: allemaal? Ja, nou dat soort dingen zijn er ook allemaal nu nog, hè. De verse kruiden en er zijn volop andere dingen die we met inwinteren niet hebben, die we nu wel nog hebben. Omdat het zoals sla en al dat soort dingen die nu nog volop in de groententuin groeien.
0: Ja, dus voor jullie zou het alleen maar goed zijn als er nu behoorlijk wat ingekocht wordt.
1: Het is nu, een prachtige tijd voor ons.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, luisteraars, even die kant op, want straks is het op.
1: Precies, ja. Hè? En het is gewoon heel gezellig. Dat vind ik ook altijd. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zoveel plezier kunnen beleven op een boerderij.
0: Ja, verbaas je dat nog steeds dan?
1: Nou ja, kijk, voor ons is het zo gewoon, hè?
0: Ja.
1: De kalfjes en de koeien die je elke dag ziet. Maar ja, voor heel veel mensen die ja, wanneer komen ze nou een koe tegen?
0: Ja. Nee, zelden. Ja, nee, of hij staat heel ver weg. Dat,
1: Ja, en hier kunnen ze gewoon aanraken. Dus ja. Dat vind ik wel. Dat vind ik een grote rijkdom.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: ja dat we het met zoveel mensen mogen en kunnen delen.
0: Ja. Ook veel kinderen?
1: Ja. Ja. Die zijn hier broodjes aan het bakken bij een kampvuur en al dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, nou. je merkt toch dat ouders. Nou, hun kinderen wel graag in aanraking willen laten komen met van waar komt ons eten vandaan.
0: Hm.
1: Ja,
0: is dat
1: een groeiend bewustzijn, gelukkig.
0: Ja, je merkt dat daar een verandering in zit.
1: Ja, ja. Ook in de winkel zie je andere klanten dat je denkt van, hé, wat leuk.
0: Oh,
1: dat
0: is mooi.
1: Jullie hebben ook oog voor de boer en het milieu en
0: ja.
1: In je eigen gezondheid.
0: Ja.
1: Het gaat de goede kant op als je het mij vraagt.
0: Nou ja, ik hoef het niet meer te vragen. Het is al.
1: Ja, ik zeg het gewoon.
0: Je zegt het gewoon. Ja, en doe je ook nog in haardhout of is dat uit milieuoverwegingen gestopt?
1: Nee, haardhout zien we nog steeds wel als een duurzame oplossing hoor.
0: Hm.
1: Ja, ja. En hier in Drenthe, ach, die lucht, dat waait er wel weg, heb ik altijd het idee.
0: Niet stoken bij mist.
1: Nee, nou precies dat hè.
0: Ja.
1: Ja, als er maar een beetje trek in. En mooi droog hout moet je hebben.
0: Ja, dat hebben jullie of is het van...
1: Jawel, het heeft hier alle tijd gehad van het zomer om te drogen.
0: Ja.
1: Dus ja. Voor het brandhout was deze zomer wel gunstig.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, ja in het zonnetje,
0: ja.
1: Onder de kap.
0: Ja. En dan kunnen ze jullie bestellen en dan brengen je het, hè?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja. En dan komen koffie drinken en gebak eten.
0: Kijk eens
1: hout opstapelen en dan gaan we later weer verder.
0: Kijk eens, dat zijn nog eens arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, toch? Ja.
0: Helemaal goed. Hey, ik zou zeggen, stort je weer in het plezier en het inwinteren en de verkoop en alle andere mensen die daar blij lopen te zijn. En,
1: ja, ga ik doen.
0: We spreken elkaar een andere keer weer.
1: Ja, tot de orde, team.
0: Hey, dank je.
1: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Yo, hoi.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
2: Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. De

0: van Mac.
1: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Wij zijn DNA.
6: Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
5: DNO.
7: Nul, toch is Valtemont dichter bij de 4 tegen 1 dan Noordse Schut 5 tegen 0. Dubbele wissel bij Noordse Schuld. Brakel en Schonewille eruit. Of Brakel en Schonewille erin en Doldersum eruit. En Heijmans en Van der Steen voor bij Valtemont, voor Kramer en Van der Laan. Ja, en verder is het redelijk rommelig. En wat ik al zei, Valtemont is op zoek naar de erentreffer. Ja, ze zijn er een paar keer dichtbij geweest. Net een vlagsignaal opnieuw van de grensrechter van Noordse Schut. Ja, de een liep wel buitenspel en de ander niet. En degene die niet buitenspel liep, die kwam in balbezit. Dus het vlagsignaal was onterecht. Maar de scheidsrechter nam het uiteindelijk wel weer over. Dus wat dat betreft had het weer succes. Noordse Schut weer in de aanval. Maar het is, zoals kort samengevat, nog steeds 4 tegen 0.
8: 4 tegen 0 en ik denk dat daar niet heel veel verandering in mee gaat komen. Dan

0: Dan gaan wij richting het korfbal, want dat is om 4 uur begonnen. Goedemiddag, Roel.
1: Goedemiddag.
0: Ja,
1: ze zijn nog niet helemaal begonnen, want inderdaad, bij deze bijzondere wedstrijd zijn er wel daar wat bijzondere festiviteiten vooraf. We net wat sfeeracties van zowel DOS 46 kant als van Kios kant. En ook de wethouder is vandaag even aanwezig en die mocht ook nog even het woord even voeren. Dus beide ploegen maken zich nu klaar. Inderdaad, de scheidsrechters staan klaar. Ik zie wel dat het de unit van de sponsor van de week, Café de Kastelein, nog inderdaad midden op het veld staat. Maar goed, we gaan niet zo beginnen inderdaad voor deze memorabele wedstrijd. Waarbij Kios inderdaad tegen landskampioen DOS 46 in de reguliere competitie uitkomt. Als je mij dat vorig jaar nog gevraagd had of dat ooit ging gebeuren, dan was dat maar een grote twijfel geweest. Goed, vandaag gaat het wel gebeuren. Veel publiek op afgekomen. Kios heeft inderdaad ook de selectie en andere vrijwilligers eromheen een soort arenaatje gemaakt. En dit was ook beloond met een grote publieke opkomst. Er is nog een tent bij neergezet om een feestje naar die tijd te bouwen. Maar goed, nu gaat het inderdaad naar het sportieve. En we zien het hier al. Danny Dinkstee die komt tegen Mark Villings te staan. Danny Dinkstee van Kios. En goede vriend met Mark Villings. Heeft in de jeugd bij DOS steeds met hem gespeeld. Maar nu is het tegen elkaar. En opnieuw zijn er de supporters van DOS die inderdaad wat rookbommen laten afgaan. Een deel van het DOS-publiek komt daardoor midden in de rook te zitten. Ik denk dat we hier nog even wachten met het begin van de wedstrijd. Het kan maar 2 minuten duren, denk ik. Even de rook weg laten gaan voordat we echt kunnen starten. Hier in Runnewold, Kios DOS. Ja, we zijn nog niet begonnen, dus de stand is nog steeds 0-0.
0: 0-0 in afwachting van de aftrap, wou ik zeggen. Maar het startschot, zullen we zeggen. Dan gaan we gauw richting Vitesse 63 tegen SVN Henk.
2: We hebben hier 70 minuten gespeeld. En qua kansen staan we nu weer eigenlijk gelijk. Patrick Steenbergen ging ook alleen op de keeper van SVN. Maar die scoort rechts op de keeper. Die keeper had daar niet zo'n probleem mee. Er lopen nu verschillende mensen lopen warm. Robin Teneuvel die warm loopt. En Alma van Oort ook voor Vitesse. Twee mensen voor Nijenveen zijn dan warm lopen. En dat gaat ook zo gebeuren. Dus het spel ligt hier weer even stil. Omdat er... ik weet veel wat er gebeurd is. Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Er staan aan de kant 4 mensen en nu gaan ze dan weer verder. Een soort drinkpauze, nou ja, het is ook warm. Dus in Koekang is het altijd warm, dus drinkpauze, ja. Denk ik. Ik denk nog een stijf kwartiertje, 0-0. Elke keer met de kant is het wel heel erg gevaarlijk, vooral via rechts. Eruit komt, dan gaat Vitesse ook eigenlijk via rechts. Erwin Gunning, de rechtsback, die er veelvuldig mee opkomt. En 2 minuten geleden ook die voorzet eigenlijk gaf. Badri Steenbergen had hem onder controle, deed hem terug naar Aaron Wester. Aaron die had er ook niet helemaal de kijk op en die bal die ging ook huizen over. En het is nu Vitesse wat daar een enorme overtreding maakt. En dat is Mark Ring die nu volgens mij aan de noodrem trekt. Dan is dat dan op de 16 of in de 16. Ik heb niet de... Hij rolt wat terug en hij rolt erin. Ik denk dat hij... een blessure heeft. Maar ik denk dat er niks aan de hand is. Dus hij gaat er in de been. En het is er... Volgens mij legt hij hem er net buiten, denk ik. Ik zie niet dat er een vrije trap. Op de 16 meter lijn en we gaan eerst in ieder geval wisselen. 2 van SCN gaan wisselen en Vitesse wacht nog even. Dus randje 16, heel gevaarlijk bal. Mark van der Linden krijgt daar denk ik geel. Ja, die krijgt nu geel. Dus ondanks zijn gerol en dat hij een blessure op het... Maar dat is niet helemaal aan de orde. Ik wil die vrije trap nemen even mee, denk ik. En Mark gaat in
0: ik
2: de benen.
0: Ik heb een doelpunt bij Staphorst ACV. Dus ik ga jou heel even onderbreken, ja. Henk. Danny?
3: Ja hoor, in 69e minuut Staphorst terug in de wedstrijd. Eigenlijk vanuit het niets eigenlijk. Het is ACV, denk ik. Hettinga, hij zag dat verkeerd. Het was van werk over die keeper kant en hij ging in duel. En daarna wist Hettinga de eigen keeper te passeren. Dus nog ruim 20 minuten en wat extra tijd. Dus Staphorst is vol bezig om die achterstand weg te poetsen.
0: Oké, dan gaan we nog even kort terug naar jou, Henk. Oh, ja. Henk is inmiddels weg. Dan, dat was het rondje. Dan,
4: Dit is Sportlokaal.

0: gaan we Donna Summer onderbreken, want er is gescoord bij Rijn de Boer. Rijn.
1: Oh, dan wordt het toch een drama hoor, deze wedstrijd voor Elim. Terwijl het in de eerste helft eigenlijk de betere ploeg was. En ook heel goed aan de tweede helft begon. Maar puur countervoetbal van Fit Boys wordt Elim nu wel erg fataal. Want het is inmiddels 5-1 geworden. En ik moet zeggen, die linksbuiten, Lars Hilbers, daar heeft de verdediging van Elim totaal geen vat op. Nu ook was hij weer de rechtsback. Dit keer was dat Leroy Schonewille te slim af. En geeft de bal voor op spits Daniel van der West. En die schiet de bal hoog in het doel. En dat is het tweede van de middag. Ja, en dan wordt het 5-1. En dan gaat Pessen. Ach, Pessen moet mee hoor. Gaat Elim opnieuw op weg naar een royale nederlaag. Afgelopen dinsdag verloren het 5-2 van SVBO. Nu staat het 5-1 achter tegen Fit Boys. Dat, ja, het counterend voetbal, dat loont. Dat is duidelijk, denk ik, de kern van vanmiddag. Met een paar hele goede flankspelers. Kan niet anders zeggen met Lars Hilbert en Dilaro Willems. Maar nu staat Kiel Staalmeijer ook nog recht voor. Die zijn gewoon wat sneller dan de verdediging van Elim, dat niet zijn beste dag had. Nu dan, ja, dan wordt het nog 5-2. Het is volgens mij Mike Goldersum die de bal inbrengt. En Rick Prey, die, ja, of hij hem nog aangeraakt heeft, weet ik niet. Maar voorlopig geef ik hem op de naam van Mike Goldersum. En zo is het in de 82e minuut 5-2.
0: 5-2 voor Fit Boys tegen Elim. Dan gaan we even gauw naar de korfbal toe. Roel, goedemiddag weer.
2: Ja, Lisa Waterman die scoorde hier net de 2-2. Was eerst Martijn Slom die Kios op een 1-0 voorsprong wacht. Maar dat veel enthousiasme van het vele publiek natuurlijk hier. Kios op voorsprong tegen DOS 46. Daarna was het Leander Zwolle die de 1-1 maakte. Maar nu net was het inderdaad Lisa Waterman die de... standbeeld gelijk hooggebracht bij 2-2 met een mooie afstandsschot. Nu is het inderdaad het vak met Danny Dingstee, Martijn Slompen, Monique Huiskes en Fleur Pruim. Eigenlijk het vak waar de standaardopstelling van de laatste wedstrijden dit seizoen is. Nu is zoeken inderdaad. Ze hebben natuurlijk echt wel meer druk. Danny Dingstee achter de korf. Oh, bijna inderdaad. Rebound voor DOS 46. Hier was inderdaad in het andere vak nu in de verdediging met Lisa Waterman, Danny Koster. Dit jaar weer terug naar haar zwangerschap. Hesselbroekhuizen en Martijn Ziel. Martijn Ziel zit er goed tussen, waardoor Hesselbroekhuizen de rebound kan pakken en de bal weer naar voren. Hier in Wijnenwold inderdaad. Ja, de beginfase is nog mooi gelijk opgaand. 2-2.
0: 2-2. Dat belooft een leuke wedstrijd te worden. In ieder geval met een hoop doelpunten. Dan gaan we naar Noordse Schut. Noordse Schut tegen Valthermond. Ja, dat was eigenlijk met de rust al een bekeken zaak, toch?
3: Ja, en nog geen wijziging sinds de rust. Nog steeds 4-0. Kevin Koster had het een dot van een kans. Maar ja, je joeg de bal voorlangs. Dat was een grotere prestatie dan de bal erin. Maar de prestatie is geleverd. Ik moet ook even opmerken, scheidsrechter Sagers uit Zwartsluis. Prima heeft geleid vanmiddag. Ik beleef het wel eens anders, maar prima fluitist. Bal terug op de keeper van Noordse Schut, Zenger. Ja, drie punten in de knip, denk ik. Tweede helft weinig gebracht. En Kevin Koster had daar nog een kleine wijziging in kunnen aanbrengen. Had 5-0 moeten maken. Maar dat gebeurde niet. En daarom zitten we nog steeds op het scorebord tegen die 4-0 aan te kijken. Te spelen hier. Nog een 4 minuutjes. Ik weet niet wat de scheidsrechter erbij gaat tellen. Ik denk, maar in stand van 4-0. Weinig. Maar we zullen het zien. Stand 4-0 met nog een paar minuten te voetballen.
0: Met nog een paar minuten te voetballen, dan gaan we nog even snel schakelen naar Rijn de Boer. Want ja, daar is het ook eigenlijk al gedaan, de zaak, toch?
1: Nou, dat denk ik wel. 5 minuten, 5-2 voor Fit Boys. En ja, puur de effectiviteit van de thuisploeg is Elim totaal geworden. Want Elim heeft...
0: Ik ga jou even onderbreken, want daar is gescoord bij Vitesse. Henk?
4: Ja, ik dacht in de 83ste minuut, Connor SCN... Joost Vriend, die kan hem eigenlijk vrij inkoppen. Thomas Keizer had hem net daarvoor, moest hij hem uit de hoek halen. Gaf de corner weg. Die corner die werd heel goed ingedraaid. En Joost Vriend kopte hem in het 82e en 83e minuut. 0-1 SVN.
0: 0-1 voor SVN. Dan gaan we terug naar jou, Rijn.
1: Kijk, en dan komt Tim Bos. Die komt eigenlijk voor de gapende doelman. Kan hem zomaar inkoppen. Ja, en dan gaat die bal voor langs. Kijk, en dat is nou juist het verschil. Fitbos is veel effectiever in het benutten van kansen. Heeft, denk ik, minder kansen gehad dan Elim. Het zal niet veel schelen. Maar ze scoren gewoon 5 keer. Dit had ook gewoon een doelpunt moeten zijn. Het is Rick Prey, die natuurlijk mee naar voren is gekomen de laatste minuten. En dan moet je hem ook wel aanspelen. Zijn sterke kant is natuurlijk zijn lengte. En dan speel je hem voornamelijk over de grond aan. Ja, dat zijn allemaal dingen. Want Elim is in die tweede helft de laatste periode met 3 man achterin. Gooit alles op alles. Ja, en dan geef je ook ruimte weg natuurlijk. Dat is ook logisch. En een slimme ploeg als Fit Boys heeft daar gebruik van gemaakt. 4 minuten nog te spelen. Elim valt nog steeds aan. Het is Mike Dolders aan de rechterkant. Oh jeetje. Een vrije bal levert zomaar in over de achterlijn. Ja, en kijk, dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. En dan heeft... Elim in 2 wedstrijden al 10 doelpunten tegen. 4 voor. Dat is een valse start, zou je kunnen zeggen. Van de ploeg van Marcel Akgun. Die echt witheid is. Want vooral achterin, daar is nog wel werk aan de winkel. Ja, ze missen dan natuurlijk wel Wesley Doherty. Zonder meer. Want die hebben nog wel wat stekers laten vallen. 3 minuten officieel. En Fit Boys leidt met 5-2.
0: 5-2 voor Fit Boys. Dan gaan we nog even gauw kijken bij jou, Jan.
3: Ja, waar de laatste minuut bijna in gaat. Ja, in een smakeloze tweede helft moet ik zeggen. Wel 4 goals gezien, maar allemaal in de eerste helft. Valtemont 2 keer dichtbij een treffer geweest. En ja, wat ik net al schetste, Kevin Koster had hem echt moeten maken. Nou, dit is een opzichtige overtreding van de speler van Noorse Schut. Die geeft daar Heijmans van Valtemont toch een beuk in de rug. Nou, dat was niet aan te ontkomen dat de scheidsrechter daar direct vervloot. Valtemont via Ehrenstein. De bal op de middenlijn. Kan die hem nog bereiken? Nee, de bal is uitgegleden door de Noorse Schutspeler. En dat betekent dat Valtemont nog weer mag ingooien met dat ik denk dat elk moment de scheidsrechter kan fluiten. Ja, we hebben wat wissels gehad. Misschien pakt hij er wat tijd voor, maar ja, waarom? Bij een stand van 4-0 in een kabbelende partij in de tweede helft. En nu krijgt Noorse Schut nog weer een vrije bal. En ze krijgen een lange bal naar voren. Nou, ja, er wordt zwaar een middenvelder bereikt. Dat is gewoon een wilde. Wat gaat hij doen? Gaat hij zijn tegenstander uitkappen? Of dreigt hij wat in de bal terugleggen? Nou, heeft hem nog steeds. Nu probeert hij er buiten om te gaan. En dan krijgt hij een ingooi mee. En eens kijken waar hij hem naartoe slingert. De scheidsrechter houdt de hand ervoor. Oh, die fluit af. Nou, ik heb het gezegd. Hij telt niet veel bij. We zijn er klaar mee. Noordse Schut, Valtemont 4-0.

0: Four Tops. En ook bekend natuurlijk uit die reclame van die gele autootjes die langs de snelweg rijden. We gaan nog even gauw richting Staphorst. Want Staphorst heeft wel de aansluiting gevonden met de ACV. Wat eigenlijk niet in de lijn de verwachting was, Benny.
1: Nee, klopt. Vanuit het niet zijn, dan kom je op een 2-3 en Staphorst vol op zoek naar die gelijkmaker. En dat wil nog niet echt lukken. En dan wordt het denk ik een strijd tegen de klok. De klok tikt 85 minuten aan en dan is het dan scheidsrechter Ter Braak uit Dedelsvaart. Hoeveel komt erbij? Een paar wissel toegepast door de trainer. Wat fris bloed erin. En dan eens even kijken als ze toch nog naar een hele slechte eerste helft. Dan toch nog een punt weer in de wacht kunnen slepen. Want dat is denk ik het minimaal wat we dan aan deze wedstrijd kunnen overhouden. Het is Staphorst wat in balbezit probeert te komen. En daar is een voetje van de nummer 8. En dat is Jurre Laansma, de man van het doelpunt. En daar is Frank van den Burg. Hij kopt even terug op de keeper. En dan gaat Staphorst heel snel weer bouwen aan aanval. Dus even kijken of die bal weer kan komen. Is het Stem Krauter in gevecht met de nummer 12, Dave Smit. En dat wordt verloren door Staphorst. Maar het is Staphorst alweer wat in balbezit is. Het is Zilkraal in dit geval is probeert daar even kijken, een aanval. Daar gaat Jeffrey Dijk er vandoor. Geeft de bal voor. Oeh, en die bal die gaat net over de deklat en dan over de achterlijn. 86 minuten hier en dan is het dan scheidsrechter Ter Braak wat erbij komt.
0: We hebben nog hete minuutjes daar in Staphorst. Dan gaan wij nog even snel naar Rijn de Boer. Want die zat in de blessuretijd volgens mij.
2: Ja, inderdaad. En Elen blijft gewoon aanvallen hoor. Hij heeft nog een paar beste kansen gehad. Rick Treij die de bal overkopt. En Mike Doldersen vrij voor de doelman naast. En ja, als je zulke kansen blijft missen, dan wordt het een moeilijk verhaal. En dat blijkt nu wel. Want nu fluit de 18-jarige scheidsrechter Harm Klaassen voor het einde. Verliest Elen voor de tweede keer dit seizoen met 5-2. Dinsdag van SVBO, nu van Fit Boys. En puur effectiviteit, volgens mij is dat het woord. Want bij 2-1 ruststand waren er nog genoeg mogelijkheden voor Elim. En toen kwam vijf minuten in de tweede helft die 3-1. En dat was denk ik wel een beetje de genadeklap. En er liep Fit Boys uit naar 4-1 en 5-1. En kon toch Elim nog wat terugdoen via Mike Doldersen. En daarna ook nog mogelijkheden hoor. Kansen heeft Elim genoeg gehad. En ik denk dat Marcel Akgun komende week op de training maar moet gaan oefenen. Vooral op afronding. Want wat een kansen heeft dit Elim gemist. Ja, en dat breekt je dan op tegen een effectief Fit Boys met een paar hele snelle en goede flankspelers. Waaronder die Hilders en die Laro Willems. En dat breekt Elim hierop in Beilen. Het verliest met 5-2 van Fit Boys.
0: Gaat met 5-2 onderuit helaas voor Elim. Dankjewel Rijn. Dan gaan we naar, even kijken, Henk Vitesse tegen SVN. En SVN die lijkt met de volle winst naar huis te gaan.
3: Ja, tot op de eind wel. Vitesse gaat wel drukken. Ik denk nog een paar minuutjes. Ik weet niet hoeveel aan zich bijtrekt, maar ik heb eigenlijk de klokje al op 90 staan. We hebben Conner van links. Die gaat naar Sander van Dijk. Die neemt hem aan. En dan is hij, scheidsie. Dat wordt iemand van Vitesse. Volgens mij is het Aaron Wester die in de 16 toch echt op een heel... die kon eigenlijk de bal inkopen, maar die wordt gewoon weggedrukt. En daar doet hij niks aan. En dat is niet 100% waar, scheids. Dat is zeker een overtreding. En in de 16 is dat een pengel. En dan gaat hij iemand een gele kaart geven volgens mij. We krijgen nog een wissel. Erwin Gunning gaat eruit en dan komt Robin Teneuvel nog. Nou, die zou dan nog een paar minuutjes mogen spelen. Ik denk dat dit toch een mooie corner. En geen pengel. Dus we gaan verder op 0-1.
0: 0-1 nog steeds daar. Dan gaan we naar het korfbal. Het was 2-2 toen we jou verlieten, Roel.
4: Ja, het is nu 4-9 inderdaad.
0: En eigenlijk
4: is dat. Kios inderdaad vergeet gewoon de kansen die ze creëren. Echt goede kansen. Want er staat van Danny Dingstee. Ook een paar echt kleine kansen onder de kwart van de dames. Nu had er wel een slechte bal gegooid door Monique Huisjes. Goed, dat is inderdaad. En dus dan zijn er net even daar de scherpschutters. Eline van der Veldhuizen. Topscorster. Net afgelopen jaar niet meer. Ja, daarvoor inderdaad van de kwartbal league. Inderdaad de beste vrouwelijke schutster van Nederland. Dus schiet even twee keer lekker achter elkaar raak. En ook Leander Zwolle en Mart Vrieling pakken hun doelpuntjes mee. Ja, dat zijn dus gewoon de sterren van DOS 46 die inderdaad het verschil dan even maken. En op dit moment nu Kios weer in balbezit. Kijken of inderdaad Kios nu wel weer de bal lekker even door de kwast kan zien te krijgen. Goede kans proberen te krijgen. Want verdedigend heeft dit vak wat nu staat eigenlijk wel redelijk goed onder controle. Geven nu bijna rechte kansen weg. Nu is daar Kios zelf om kan creëren. Martijn Slom die probeert speelt aanspelpunten te krijgen, maar dat lukt niet inderdaad. Dus in ieder geval Dos weer één balbezit achter de korfs via Vardouw de Boer, Eline van Veldhuizen, maar inderdaad Hesel Bughuizen heeft de rebound voor Kios. Hier aan de Wolf met nog 10 minuten in de eerste helft te spelen, 4-9.

0: gaan we nog eventjes naar Vitesse SVN Henk.
1: Ja, in, op de valreep nog 1-1. Ik denk dat het een rechte uitslag met alles wat ik gezien heb hier. Een paar kansjes voor Vitesse, een paar kansjes voor SVN. En dan willen jullie natuurlijk graag weten wie hem maakte. Dat was een scrimmage voor het goal. Maar ik dacht dat Ruben Westert hem de laatste druk het gaf. En dat zie ik nu zeker. Ruben Westert schoot hem even lang in de in de lange hoek. Dus 1-1. En mag ik jullie bedanken. En ik wens iedereen een goed weekend.
0: Een fijn weekend en een goede reis naar huis toe weer.
1: Ja, dit is 100 meter lopen.
0: Oh, oké, dat scheelt. Hoi, hoi.

0: Eagles met Peaceful Easy Feeling. Dan gaan we weer bij het korfbal kijken. Roel.
1: Ja, Eagles wist inderdaad nu van 4-9. Het is nu 6-11 inderdaad. Dus eigenlijk beide ploegen twee keer gescoord. Eerst was er inderdaad Hessel Broekhuizen met een fraaie afstandstreffer. Die Eagles eindelijk weer zijn doelpunt bracht. Daarna net een ringloos schot van Fleur Pruim. Ik denk die is van veel te ver, maar die ging er gewoon doorheen. En nu Fleur Pruim vanaf haar favoriete vrije was. Plekje inderdaad, schiet ze de 7-11 binnen. Dus Kios die probeert toch de aansluiting te houden hier op vier punten, 7 tegen 11. Inderdaad hier dan 3 minuten in de eerste helft. En weer Eline van Veldhuizen, ja dat is toch wel een fenomeen hoor. Net ook weer inderdaad gewoon lekker... Oh nee, dit was niet inderdaad, dit was... Tessa Lapp was dat inderdaad. Ook speelster van Jong Oranje geweest, samen met Sam Meijer inderdaad. Maar nu inderdaad hier bij DOS. Maar Eline van Veldhuizen net ook weer een lekker makkelijk balletje. Nu Sam Meijer inderdaad. Ja, Sam Meijer komt vanuit de jeugd bij Kios hier aan de Wolf, speelt dus nu hier inderdaad. En ja, goed, balket af, Mart Vrielink in de hoek van het veld. Heerlijk rustig aanleggen, geen druk en 7-12. Kios heeft hier inderdaad gewoon vandaag een moeilijke middag. Je ziet gewoon aanvallen dat ze gewoon heel veel moeite moeten doen om inderdaad aanspeelbaar te zijn. De druk is gewoon een stuk groter dan wat je normaal hebt inderdaad. Oh, ja, oh, dit is een mooie uitspeelbal als Daniel Koster inderdaad deze bal had weten te scoren. Maar hij is te kort. Iedereen aan de bol, nog 2 minuten tot de rust. 7 tegen 12.

0: Wie kent het nummer niet? Dan gaan we weer naar het korfbal toe. Een leuke, spannende wedstrijd volgens mij, Rol.
1: Ja, nou goed, inderdaad, het verschil is net iets te groot geworden voor echt een leuke spannende wedstrijd, maar wie weet direct naar rust. Het is nu rust inderdaad hier, 7 tegen 12 voor DOS 46. Ja, nou goed, Kios doet aardig mee. Ja, jammer van die mooie kansen die eigenlijk gemist werden, want ja, als je nu inderdaad twee doelpuntjes verschil had gehad, dan was het eigenlijk misschien nog wel een leuke spannende wedstrijd geworden. Vorige week was DOS inderdaad de tweede helft ook niet best, dus even kijken hoe het nu gaat. Kijken wat ze gaan wisselen, want inderdaad, DOS is dat vooral inderdaad als korfbal die club gericht op die zaalcompetitie waar het moet gebeuren. Ook voor Kios is dat denk ik straks wel belangrijker inderdaad, zeker door de eerste twee verliespartijen tegen Apeldoorn en NIC, waardoor het inderdaad het lijfsbehoud nu in deze pool al wat lastig wordt, waardoor je in de, straks in het voorjaarveld in de promotie-degradatiepool speelt van de ereklasse. Moet in de zaal gepromoveerd naar de hoofdklasse en dan moet het daar gebeuren om inderdaad daar gewoon lekker gaan spelen en doelstelling die daar is lijstbehoud zien te realiseren. Ondanks dat hij inderdaad kwalitatief bij de heren een klein stukje hebt ingeleverd ten opzichte van vorig jaar. Goed, Kios zal hier de tweede helft even goed aan de bak moeten om te zorgen dat ze blijven aanhaken en nog een leuke wedstrijd voor het publiek van blijven maken. 7-12 hier in de Warnewolds.
0: 7-12, ze zijn met z'n allen lekker aan de thee, dus we gaan het zometeen horen van je Rol.

0: Electric Light Orchestra met I Can't Get You Out of My Head. En daarvoor was het Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Dan heb ik wat uitslagen uit de derde divisie A van de half drie wedstrijden. En de kwart voor drie wedstrijd Eemdijk tegen Sparta Nijkerk 0-4. Staphorst ACV 2 tegen 3. SVZW tegen Harkemaarse Boys 1-2. En de drie uur wedstrijden, dat is een voorlopige stand. DVS 33 Ermelo tegen Hollandia 1-1. Scherpenzeel tegen Genemuiden 0-0. En Sportlust 46 tegen Dovo 1-0. En dan, als het goed is de thee zo'n beetje op bij het korfbalrol.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn alweer begonnen. En het was inderdaad de eerste een Ruinewolse goal. Maar wel een Ruinewolse goal met een rood shirt aan inderdaad. Van Sam Meijer inderdaad. Die bracht DOS inderdaad op 7-13. Ja, die was inderdaad hier inderdaad in de aanval nu zoeken inderdaad om de ruimte te krijgen voor het schot of wat dan maar. Ja, het is inderdaad een beetje een onmogelijke bal, een lastige bal. Maar het is ook inderdaad te druk onder de korf met Kio-spelers die eigenlijk meer in beweging moeten zijn. Maar goed. Het is lastig tegen deze tegenstander inderdaad. Ja, nu ook inderdaad lange bal naar Leander Zwolle inderdaad. Aan de andere kant de Gulzenbos inderdaad onder de korf bij DOS die de rebound heeft tegen Martijn Ziel. Navarro de Boer inderdaad. DOS kan redelijk wat makkelijker inderdaad de bal vrij spelen. Hoewel het wel ver van de korf is. Maar goed, dan is het Leander Zwolle die inderdaad lekker vrij achter de korf op gewoon 6, 7 meter gewoon rustig die bal raak schieten inderdaad. Kios heeft er inderdaad gewoon veel meer moeite mee om die kans te creëren. Dat was net voor de rust al, maar DOS heeft duidelijk inderdaad. Dit klinkt inderdaad even als een paaltje. En er zit de vraag wie tegen de paal, maar het is inderdaad het enkel van Danny Dingstee. Nou is het in de praktijk inderdaad, als hij er niet echt doorheen gegaan is, dan kan die aardig wat hebben. Oh, hij staat ook alweer en hij loopt alweer inderdaad. Dus je heeft de meeste schade nog wel de paal opgelopen. Dat moeten we even kijken. Scheidsrechters die spelen, laten we verder spelen. Monique Huiskes die zoekt inderdaad links, rechts. Ja, Martijn Slomp wordt heel mooi vrijgespeeld. En die moet hem er lekker in schieten, maar dat lukt helaas niet. Kept af van de kwart. Hier in Arnhem weer lekker bezig, maar het is al 7-14.

0: Ja, wie herkent die stem niet van Stevie Nicks? Fleetwood Mac met Seven Wonders. Dan gaan we voor het nieuws van 5 uur nog eventjes terug naar de korfbal. Want ja, er wordt er vrolijk op losgescoord, Roel.
1: Ja, dat klopt. Alleen de scorers die vallen net aan de verkeerde kant. Net was inderdaad Leander Zwolle met een heel mooi balletje. Maar Vueling inderdaad onder de korf. Nu is Leander Zwolle die van afstand inderdaad al 8-17. En tussendoor, ja, eigenlijk Danny Dingstee die Mart Vueling gewoon goed wegzet. En daardoor inderdaad ook een vrijkantje. Ja, en dat is dan net het verschil. Die bal van Mart Vueling die gaat er wel in. En Danny Dingstee, ja, die bal die rolt net over de korf en die valt net aan de verkeerde kant. Ja, goed, dat is denk ik ook het verschil van waarom Danny destijds niet net door kunnen stoten naar de top bij DOS 46 en gewoon weer lekker terug is gegaan naar Kios in zijn eigen vertrouwde Warnewold. Maar goed, hij heeft daar wel vrienden aan overgehouden in Heerenveen. Nu even een time-out van Kios coach Frank Wachter. Die probeert toch de boel nog even weer wat scherp te krijgen. En inderdaad kijken of we daar inderdaad wat mee kunnen doen. Dat vlak voor de 5 uur. 24 minuten hier te spelen. Kijken of we inderdaad dit aanvalsvak en dan een goede kans gaan creëren. Gebeurde net goed. Vrije schot van Martijn Klomp. Het heeft ook al een doelpunt op. Net weer. Het is Martijn Klomp die toch al 3 doelpunten heeft. Lisa Waterman 2. Oh, dit is inderdaad iets te makkelijk van Moedighuisjes. Hier in Wijnenwold 8 tegen 17.
0: 8 tegen 17. Dan, u hoort het al in de achtergrond. Wij naderen de klok van 5 uur. Aan de andere kant van 5 uur gaan we natuurlijk het korfbal afmaken. Want het is bloedstollend spannend. Dus tot zo.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaan2wielers.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt, of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB.

0: waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
1: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam.

0: op kiks.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.

zijn de headlines uit het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte omdat de regering het dit jaar niet inslaat het begrotingstekort in te dammen. Justitieminister David van Weel heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen,

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte omdat de regering het dit jaar niet inslaat het begrotingstekort in te dammen. Justitieminister David van Weel heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

is de Oranje Top 30. De 30 beste Nederlandstalige hits van dit moment. Luister gezellig mee naar

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.

0: vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Let's do it.
6: Hey, zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Een brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenie nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. De politie heeft vanmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade in Zevenaar. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.

Oud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten. Er is één

0: kinderdrogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

zijn de headlines uit het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Protest, de jongere partij van Progressief Nederland, sluit aan bij de jongere tak van de Europese Groene Partij. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Het nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
2: Het is Bianca Daming van de

0: oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelen...

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.

0: Oud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staat

0: Oud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB.

Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Heefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws.